0: Hier ligt hier, Harreda Maria. Vanaf nu Josvien met La Bresette en Carter.
1: Evo.
0: Malavanhaus. Sham, vanaf nu dat de Berit op het safas en in de mistamat. En Agillo. Jimmy. Vanaf nu van een uur tanach. Ook om ons Amar en Avi. Beperkt al het pasukje zijn. Ko Amar en Avi, zei jou. Los me goed met de Bobcats.